0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Bienvenue, c'est Joe.

nation geboren.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hè.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Burgemeester en wethouders in de regio krijgen vanaf 1 juli meer salaris. Door een landelijke loonsverhoging van ongeveer 3% gaan hun salarissen met enkele honderden euro's bruto per maand omhoog. De burgemeester van Alkmaar blijft daarbij het meest verdienen, gevolgd door Dijk en Waard. Bestuurders in Bergen, Castricum en Heilo en Uitgeest ontvangen minder, omdat de hoogte van het salaris afhangt van het aantal inwoners van de gemeente. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde de eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uitgeest had 1 maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De 2 overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. Zondag is een kind ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Kanaaldijk in Alkmaar. Het jongetje stak met zijn fiets over ter hoogte van Laan van Brussel en een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De politieambulancedienst en een traumahelikopter werden opgeroepen. Op de komst van de traumaarts werd niet gewacht. Het jongetje is met grote spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
4: Ze zijn ook heel benaderbaar. Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet maar.
1: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdruk en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester en wethouders in de regio krijgen vanaf 1 juli meer salaris. Door een landelijke loonsverhoging van ongeveer 3% gaan hun salarissen met enkele honderden euro's bruto per maand omhoog. De burgemeester van Alkmaar blijft daarbij het meest verdienen, gevolgd door Dijk en Waard. Bestuurders in Bergen, Castricum en Heilo en Uit Geest ontvangen minder, omdat de hoogte van het salaris afhangt van het aantal inwoners van de gemeente. De nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam blijft ook in 2027 stoppen op Uit Geest. De gemeente heeft besloten de proef met een jaar te verlengen, ondanks dat er per nacht meestal minder dan 30 reizigers in- en uitstappen. Volgens Uit Geest is de verbinding belangrijk voor inwoners die 's avonds laat naar Amsterdam, Schiphol of andere bestemmingen willen reizen. Na 2027 wordt bekeken of de nachttrein een vaste plek krijgt in de dienstregeling. De hulpdiensten zijn maandag in actie gekomen voor een kopstaartbotsing bij Uit Geest. Op de afrit van de A9 naar de N203 botsten rond het middaguur 2 personenauto's op elkaar. Dit stuk weg is volgens de provincie afgesloten om de inzet van de hulpdiensten veilig mogelijk te maken. 1 bestuurder is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder werd door de politie aangehouden voor rijden onder invloed. Een automobilist is zondag doorgereden na een aanrijding met een racefiets op de Saskerstraat in Koedijk. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur 's middags op de kruising met Daalmeerpad. De racefietser raakte gewond en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. De doorrijder reed volgens het slachtoffer in een zilvergrijze BMW, vermoedelijk een 1-serie. De politie is op zoek naar de bestuurder van de BMW. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
2: Radio 80, uitgaansagenda.
5: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een grote

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
1: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
4: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
1: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein richting Knopend Amstel 2 kilometer file bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Moonlight Motel is verkozen tot de beste toneelvoorstelling van het afgelopen seizoen in Theater De Vest. De voorstelling van Stijn de Leeuwen kreeg een 9,8 van het publiek en won daarmee de toneelpublieksprijs. In totaal stemden ruim 2000 theaterbezoekers. De voorstelling gaat over het leven op straat en is gebaseerd op eigen ervaringen van de Leeuwen in de dakloze opvang. Op 10 september is de voorstelling te zien in Theater De Beun in Eilo. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde de eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had één maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. Op station Heilo is maandagochtend iemand om het leven gekomen tijdens een ernstig treinongeval. Het perron is door de politie afgezet en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de ambulancedienst en brandweer kwamen op het ongeluk af. Wat er nou precies gebeurd is, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Het treinverkeer kwam rond 1 uur weer langzaam op gang. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Herugowaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: agenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal.
2: Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
2: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
4: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
2: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A22 Beverwijk-Velsen door de werkzaamheden op de A9... tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer een kwartier. En 10 minuten op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Moonlight Motel is verkozen tot de beste toneelvoorstelling van het afgelopen seizoen in Theater De Vest. De voorstelling van Stijn de Leeuwen kreeg een 9,8 van het publiek en won daarmee de toneelpublieksprijs. In totaal stemden ruim 2000 theaterbezoekers. De voorstelling gaat over het leven op straat en is gebaseerd op eigen ervaringen van de Leeuwen in de dakloze opvang. Op 10 september is de voorstelling te zien in Theater De Beun in Eilo. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had één maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De twee overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. Zondag is een kind ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Kanaaldijk in Alkmaar. Het jongetje stak met zijn fiets over ter hoogte van Laan van Brussel en een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De politieambulancedienst en een traumahelikopter werden opgeroepen. Op de komst van de traumaarts werd niet gewacht. Het jongetje is met grote spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A22 Velsen-Beverwijk is een te hoge vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. De N201 Hilversum uit Hoorn heeft 2 kilometer file bij Loendersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een groep omwonenden van winkelcentrum Geesterduin in Castricum stapt naar de Raad van State. Ze willen de bouwplannen voor 215 woningen blokkeren. De groep is bang dat de plannen zullen leiden tot parkeer- en verkeersdrukte en dat de veiligheid en leefbaarheid vermindert. Het buurtcomité wil graag met de wethouder in gesprek voor aanpassing aan het plan. Ouderenbonden roepen juist op om vanwege de woningnood te stoppen met het protest. Het festival Liquicity in het Geesterum Ambacht van afgelopen weekend is voor 32 hardrijders een stuk duurder geworden dan gewenst. Ze werden allemaal betrapt toen ze 110 km per uur of sneller reden, waar maximaal 80 is toegestaan. Vanwege de festivaldrukte was de politie van vrijdag tot en met zondag extra alert op de N-wegen rond het recreatiegebied. Het driedaagse festival trok naar schatting zo'n 16.000 bezoekers. De nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam blijft ook in 2027 stoppen op Uitgeest. De gemeente heeft besloten de proef met een jaar te verlengen, ondanks dat er per nacht meestal minder dan 30 reizigers in- en uitstappen. Volgens Uitgeest is de verbinding belangrijk voor inwoners die 's avonds laat naar Amsterdam, Schiphol of andere bestemmingen willen reizen. Na 2027 wordt bekeken of de nachttrein een vaste plek krijgt in de dienstregeling. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Herengewaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
3: De jaren 70.
2: De jaren 80.
3: De jaren 80.
2: De jaren 90.
3: De jaren 90.
2: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
3: Hit Dossier.
2: Elke werkdag van 2 tot 4.
4: Non-stop.
2: Radio 80 Hit Dossier.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De politie heeft ingegrepen bij een gevaarlijke situatie op de Herenweg in Heilo. Iemand had zonder vergunning een grote vuilcontainer op de weg neergezet. De container blokkeerde bijna de helft van de weg, inclusief de fietsstrook. Het gevaarte was alleen gemarkeerd met rood-wit lint en zou in het donker vrijwel onzichtbaar zijn. De politie heeft de eigenaar opgespoord en hem laten weten dat de vuilcontainer voor het donker weg moet zijn. Burgemeester en wethouders in de regio krijgen vanaf 1 juli meer salaris. Door een landelijke loonsverhoging van ongeveer 3% gaan hun salarissen met enkele honderden euro's bruto per maand omhoog. De burgemeester van Alkmaar blijft daarbij het meest verdienen, gevolgd door Dijk en Waard. Bestuurders in Bergen, Castricum en Heilo en Uitgeest ontvangen minder, omdat de hoogte van het salaris afhangt van het aantal inwoners van de gemeente. Moonlight Motel is verkozen tot beste toneelvoorstelling van het afgelopen seizoen in Theater De Vest. De voorstelling kreeg een 9,8 van het publiek en won daarmee de toneelpublieksprijs. In totaal stemden ruim 2000 theaterbezoekers op Moonlight Motel. De voorstelling gaat over het leven op straat en is gebaseerd op eigen ervaringen van de maker in de dakloze opvang. In september is de voorstelling nog te zien in Theater De Beun in Heilo. De hulpdiensten zijn maandag in actie gekomen voor een kopstaartbotsing bij Uitgeest. Op de afrit van de A9 naar de N203 botsten rond het middaguur 2 personenauto's op elkaar. Dit stuk weg is volgens de provincie afgesloten om de inzet van de hulpdiensten veilig mogelijk te maken. Eén bestuurder is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder werd door de politie aangehouden voor rijden onder invloed. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende Hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, 4 kilometer file tussen Naarden Vesting en Blarikum. De vertraging is 5 minuten.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.

originele versie door Jasperina de Jong. Goedemiddag! U zit weer gezellig bij 80 aan tafel. Alhoewel, ik

Het echte weerbericht, dat hoort u zo van mij. Speciaal voor de kust en Duinsteek. Maar eerst weer even terug naar de muziek. John Denver. Dat prachtige schip, de Calypso. Van kapitein Cousteau. Kent u hem nog?

prachtige onderzoeksslip. De Calypso. En dat schreef hij niet zomaar. Nee, nee. Hij voer ook mee en hij dook ook mee in het diepzeeonderzoek. Geweldige man was dat. Helaas niet meer onder ons. En het geldt ook voor de volgende artiesten. Bonnie Tyler ontviel ons een paar weken geleden. It's a heartache.

voor de kust- en duinstreek. Het wordt een zonnige dag met een maximumtemperatuur van 25 graden. Er staat een heerlijk koel briesje, windkracht 3 en er wordt geen neerslag verwacht.

duren uren. Hij moet er 100 keer over. En dit stond er binnen een kwartiertje op, volgens de producer. The Rose Garden was dat, uit de jaren 70 van Lynn Anderson. En hier is de man die altijd weer of geen weer met een zonnebril op liep. Maar zingen dat hij kon, Roy Orbison.

Geschreven en geproduceerd door Jeff Lynne van het Electric Light Orchestra onder andere. En dat was You Got It door Roy Orbison. Deze hoor je bijna nooit meer op de radio. Roger Whittaker. And I don't believe in if anymore.

Sir Whittaker, I don't believe in if anymore. Er zijn heel wat dokters in de Amerikaanse pophistorie. Dat kwam zo, als je afgestudeerd was, dan maakte je een plaatje gewoon om te vieren. Dit is Dr. Rook and the Medicine Show en Sylvia's Mother. Sylvia.

0: kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De politie heeft ingegrepen bij een gevaarlijke situatie op de Herenweg in Heiloo. Iemand had zonder vergunning een grote vuilcontainer op de weg neergezet. De container blokkeerde bijna de helft van de weg, inclusief de fietsstrook. Het gevaarte was alleen gemarkeerd met rood-wit lint en zou in het donker vrijwel onzichtbaar zijn. De politie heeft de eigenaar opgespoord en hem laten weten dat de vuilcontainer voor het donker weg moet zijn. Burgemeester en wethouders in de regio krijgen vanaf 1 juli meer salaris. Door een landelijke loonsverhoging van ongeveer 3% gaan hun salarissen met enkele honderden euro's bruto per maand omhoog. De burgemeester van Alkmaar blijft daarbij het meest verdienen, gevolgd door Dijk en Waard. Bestuurders in Bergen, Castricum en Heiloo en Uitgeest ontvangen minder, omdat de hoogte van het salaris afhangt van het aantal inwoners van de gemeente. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde de eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uitgeest had 1 maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. Op station Heiloo is maandag iemand om het leven gekomen bij een ernstig treinongeval. De hulpdiensten waren snel naar de melding aanwezig en de politie zette het perron af met bekende rood-witte linten. Wat er nou precies gebeurd is en hoe het incident heeft kunnen gebeuren is niet bekendgemaakt. Vanwege het ongeluk werd het treinverkeer stilgelegd. Pas na een aantal uren kwam de dienstregeling weer op gang. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
11: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
12: En allemaal mee eten.
11: Presentatie Juriaan Kniezer.

Make My Brown Eyes Blue. Welkom terug bij 80 aan tafel. Dolly Parton, here you come again.

Dolly Parton. Dit is het lunchprogramma van Radio 80 bij 80 aan tafel. Gezellige muziekjes. O2 Billy Joe. Bobby Gentry.

Bobby Gentry. En Ode to Billy Joe en Bob Dylan. Ja, weer zo'n gouden ouwe in zijn jonge jaren met zijn nummer Lay, Lady Lay.

Bob Dylan in zijn jonge jaren en Lay, Lay, Delay. En wij gaan naar de Buffoons en ze gaan terug naar Arizona.

0: En Calo La Vita, oftewel de Red Balloon. Het volgende nummer is uit het Frans, vertaald door Friso Wiegersma, alias Harry Verhagen. Het was een schrijverspseudoniem van hem, maar hij was gewoon de vriend van Wim Sonneveld, laten we eerlijk wezen. En hier is Wim dus inderdaad met het dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Utrecht, een gouden oude rood-wit-blauwe Wim Sonneveld met het dorp. Ja, de hedendaagse jeugd die zal Kim Wilde wel kennen. Maar wisten jullie dat haar vader ook zong? Ja, en ik heb een jeugdzonde van hem ontdekt. Hier komt-ie.

We kunnen er niet omheen. Prize Week in Amsterdam. En dan mag deze natuurlijk niet ontbreken, hè? Dusty Springfield, you don't have to say you love me.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden staat bij Beverwijk Oost 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie Juriaan Kniezen.
5: If I listen long enough,

Welkom terug, Rod Stewart and the Faces. En dat was Reason to Believe. En de nu volgende persoon is belichtingstechnicus altijd geweest bij de BBC. Maar hij heeft ook een plaatje gemaakt, Duncan Brown. En het heette The Wild Places.

Gavin Brown en Take Me to the Wild Places. Ja, als je in de jaren 60 een plaatje maakte tegen de oorlog in Vietnam, nou, dan moest je oppassen hoor, want dat was niet echt de bedoeling. En dit is dan ook een illegaal gemaakte opname, maar hij heeft wel hoog genoteerd gestaan in de hitparade. MUZIEK

plaatje wat verboden was in Amerika. Maar toen iedereen erom ging vragen, ja, toen konden ze niet meer terug. Barry McGuire was dat en The Eve of Destruction. Ja, er gaan wel eens dingen fout bij de post, hè? Wist u dat? Ja, ja, ja. En de meest voorkomende fout, dat zijn twee plaatsen op de wereld die hetzelfde heten, maar in heel andere delen van de wereld liggen. Bijvoorbeeld, er bestaat een Woodstock in Zuid-Afrika en er bestaat een Woodstock natuurlijk in Amerika. En daar gaat dit nummer over.

Southern Comfort, zo heette de band. Dit was inderdaad getiteld Woodstock. Als je pas met je carrière als presentator begint, dan vraag je natuurlijk aan bekende collega's van hoe doen jullie dat nou en hoe moet dat precies? En ik stelde die vraag vroeger ooit eens aan Willem Duis, destijds een bekende radio- en tv-presentator. Ik zei, Willem, wat moet ik nou doen om het programma een beetje bijzonder te maken? Weet u wat hij zei? Af en toe een Frans plaatje. Oké, Willem.

François Hardy. Tour et cassons de file monage heet dat dan voluit. Dan nu, de Marbles hebben niet zoveel hits gehad, maar dit was er eentje van. En hij was heel leuk. One Woman.

Heel leuk plaatje was dat van de Marbles, Only a One Woman. Dan gaan we nu naar de Kinks, The Dedicated Follower of Fashion.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberta.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een groep omwonenden van winkelcentrum Geesterduin in Castricum stapt naar de Raad van State. Ze willen de bouwplannen voor 215 woningen blokkeren. De groep is bang dat de plannen zullen leiden tot parkeer- en verkeersdrukte en dat de veiligheid en leefbaarheid vermindert. Het buurtcomité wil graag met de wethouder in gesprek voor aanpassing aan het plan. Ouderenbonden roepen juist op om vanwege de woningnood te stoppen met het protest. Het festival Liquicity in het Geesterum Ambacht van afgelopen weekend is voor 32 hardrijders een stuk duurder geworden dan gewenst. Ze werden allemaal betrapt toen ze 110 km per uur of sneller reden, waar maximaal 80 is toegestaan. Vanwege de festivaldrukte was de politie van vrijdag tot en met zondag extra alert op de N-wegen rond het recreatiegebied. Het driedaagse festival trok naar schatting zo'n 16.000 bezoekers. De nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam blijft ook in 2027 stoppen op Uitgeest. De gemeente heeft besloten de proef met een jaar te verlengen. Ondanks dat er per nacht meestal minder dan 30 reizigers in- en uitstappen. Volgens Uitgeest is de verbinding belangrijk voor inwoners die 's avonds laat naar Amsterdam, Schiphol of andere bestemmingen willen reizen. Na 2027 wordt bekeken of de nachttrein een vaste plek krijgt in de dienstregeling. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Herengewaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
6: En allemaal mee eten.
5: Presentatie Juriaan Kniezen.

Tja, je zou maar met de nachttrein moeten om je vlucht op Schiphol te halen. Hier is Tom Jones. It's not unusual.

Ja, Tom Jones en It's Not Unusual. En volgens mij is het ook eens een tune geweest voor een tv-serie. Eens even kijken, want we gaan naar Spanje, hoor. Ja. Los Angeles. Wie kent ze nog? La Malagueña.

De weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het wordt een zonnige dag met een maximumtemperatuur van 25 graden. Er staat een heerlijk koel briesje, windkracht 3 en er wordt geen neerslag verwacht.

than a feeling. De muziek gaat lekker door hier bij Radio 80. Bij 80 aan tafel. Neil Diamond en Sweet Caroline.

Noah Kaminsky alias Neil Diamond. En dat was Sweet Caroline. Dan nu traffic en een heel vervelend probleem. Een gat in hun schoen. A hole in my shoe.

volgende nummer verscheen ooit in een verkorte singleversie. Nou, verkort, het was echt met de bottenbijl gemonteerd. En ik wil u trakteren op de lange versie. De formatie heet Poco en het nummer heet The Rose of Cimarron.

0: Joseph Cimarron. Dat was de laatste vocale. Want we gaan eruit, beste mensen. Wat mij betreft graag tot aanstaande donderdag bij de Flashback Show.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft ingegrepen bij een gevaarlijke situatie op de Herenweg in Heilo. Iemand had zonder vergunning een grote vuilcontainer op de weg neergezet. De container blokkeerde bijna de helft van de weg, inclusief de fietsstrook. Het gevaarte was alleen gemarkeerd met rood-wit lint en zou in het donker vrijwel onzichtbaar zijn. De politie heeft de eigenaar opgespoord en hem laten weten dat de vuilcontainer voor het donker weg moet zijn. Burgemeester en wethouders in de regio krijgen vanaf 1 juli meer salaris. Door een landelijke loonsverhoging van ongeveer 3% gaan hun salarissen met enkele honderden euro's bruto per maand omhoog. De burgemeester van Alkmaar blijft daarbij het meest verdienen, gevolgd door Dijk en Waard. Bestuurders in Bergen, Castricum en Heilo en Uitgeest ontvangen minder, omdat de hoogte van het salaris afhangt van het aantal inwoners van de gemeente. Moonlight Motel is verkozen tot beste toneelvoorstelling van het afgelopen seizoen in Theater De Vest. De voorstelling kreeg een 9,8 van het publiek en won daarmee de toneelpublieksprijs. In totaal stemden ruim 2000 theaterbezoekers op Moonlight Motel. De voorstelling gaat over het leven op straat en is gebaseerd op eigen ervaringen van de maker in de dakloze opvang. In september is de voorstelling nog te zien in Theater De Beun in Heilo. De hulpdiensten zijn maandag in actie gekomen voor een kopstaartbotsing bij Uitgeest. Op de afrit van de A9 naar de N203 botsten rond het middaguur 2 personenauto's op elkaar. Dit stuk weg is volgens de provincie afgesloten om de inzet van de hulpdiensten veilig mogelijk te maken. 1 bestuurder is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder werd door de politie aangehouden voor rijden onder invloed. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
0: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file door wegwerkzaamheden op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Vanaf naar de vesting file tot aan Blaricum. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De opdrachtgever van de laatste aanslagpoging op een huis in de Lekstraat in Alkmaar is alsnog schuldig verklaard. De rechtbank sprak de Utrechter naar vrij van betrokkenheid bij de poging op 4 februari 2024. Het Amsterdamse gerechtshof heeft wel voldoende bewijs dat hij als tussenpersoon handelde en gaf hem 100 dagen celstraf, waarvan 54 voorwaardelijk. De twee medeverdachten gingen ook in hoger beroep. Het hof hield de straffen in stand. Een groep omwonenden van winkelcentrum Geesterduin in Castricum stapt naar de Raad van State. Ze willen de bouwplannen voor 215 woningen blokkeren. De groep is bang dat de plannen zullen leiden tot parkeer- en verkeersdrukte en dat de veiligheid en leefbaarheid vermindert. Het buurtcomité wil graag met de wethouder in gesprek voor aanpassing aan het plan. Oudere bonden roepen juist op om vanwege de woningnood te stoppen met het protest. Burgemeester en wethouders in de regio krijgen vanaf 1 juli meer salaris. Door een landelijke loonsverhoging van ongeveer 3% gaan hun salarissen met enkele honderden euro's bruto per maand omhoog. De burgemeester van Alkmaar blijft daarbij het meest verdienen, gevolgd door Dijk en Maart. Bestuurders in Bergen, Castricum en Heiloo en Uitgeest ontvangen minder, omdat de hoogte van het salaris afhangt van het aantal inwoners van de gemeente. Moonlight Motel is verkozen tot beste toneelvoorstelling van het afgelopen seizoen in Theater De Vest. De voorstelling kreeg een 9,8 van het publiek en won daarmee de toneelpublieksprijs. In totaal stemden ruim 2000 theaterbezoekers op Moonlight Motel. De voorstelling gaat over het leven op straat en is gebaseerd op eigen ervaringen van de maker in de dakloze opvang. In september is de voorstelling nog te zien in Theater De Beun in Heiloo. En tot zover het nieuws uit de regio.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Dinsdagmiddag, 28 juli van het jaar 2026. Dit is weer de Good Afternoon Show. Mijn naam is Bart Verhulst. Ik was 3 weken lekker op vakantie. Ik heb er heerlijk van genoten, maar ik ben ook weer blij dat ik terug ben in de studio om de Good Afternoon Show te mogen presenteren tot aan 6 uur. We draaien lekkere muziek voor je. Zoals deze van Teddy Swims. It is Mr. Know-It-All.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe gelukkig niet al te veel voor, maar het rijdt wel wat langzamer op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 5 kilometer en ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De opdrachtgever van de laatste aanslagpoging op een huis in de Lekstraat in Alkmaar is alsnog schuldig verklaard. De rechtbank sprak de Utrechtenaar vrij van betrokkenheid bij de poging op 4 februari 2024. Het Amsterdamse gerechtshof heeft wel voldoende bewijs dat hij als tussenpersoon handelde en gaf hem 100 dagen celstraf, waarvan 54 voorwaardelijk. De twee medeverdachten gingen ook in hoger beroep. Het hof hield de straffen in stand. De melding van een steekpartij op de Molenbuurt in Alkmaar bleek uiteindelijk loos alarm. Toen de politie maandagavond aankwam, bleken wel sprake te zijn van een ruzie, waarbij bedreigingen zijn geuit, maar er was geen steekwapen in het spel geweest. De politie zag geen aanleiding om verder nog op te treden. Ook de ambulancedienst hoefde verder niets te doen. Het festival Liquicity in het Geesteren Ambacht van afgelopen weekend is voor 32 hardrijders een stuk duurder geworden dan gewenst. Ze werden allemaal betrapt toen ze 110 km per uur of sneller reden, waar maximaal 80 is toegestaan. Vanwege de festivaldrukte was de politie van vrijdag tot en met zondag extra alert op de N-wegen rond het recreatiegebied. Het driedaagse festival trok naar schatting zo'n 16.000 bezoekers. Op station Heilo is maandag iemand om het leven gekomen bij een ernstig treinongeval. De hulpdiensten waren snel naar de melding aanwezig en de politie zette het perron af met bekende rood-witte linten. Wat er nou precies gebeurd is en hoe het incident heeft kunnen gebeuren is niet bekendgemaakt. Vanwege het ongeluk werd het treinverkeer stilgelegd. Pas na een aantal uren kwam de dienstregeling weer op gang. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Every Zone Service en Roxanne in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag bij Radio 80. We gaan luisteren naar The Little Man from Minneapolis. Zijn naam is Prince. Dit is Sign of the Times.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in, die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Eemnes, 4 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon, met Bob.

tune. Everybody have fun tonight in the Good Afternoon Show bij Radio Tante voor de Kust en Duinstreek. We gaan nu luisteren naar Cameron Whitecamp. Here is the Kingdom of Fear in deel 2 van de Good Afternoon Show. Tot aan 6 uur om jouw dag prettig af te sluiten.

0: zomier zoet. Het glazuur springt bijna van je tanden af bij het luisteren van Honey C. En Finally Found. Maar het is gewoon een leuke plaat. Geldt ook voor de volgende. Hier is Shaggy. Blijf ontkennen. It wasn't me.
1: Yo, man. Lost. Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.

Jason Derulo. Kissing the Sky. En Kissing the Sky. Kissing the Sky, yeah. Het mogen duidelijk zijn, de titel hoef ik niet meer af te kondigen. Dit is de Good Afternoon Show op deze mooie dinsdagmiddag. Nu met de band Texas. Hier is Prayer for You.

0: John Legend scoorde begin 2000 vele hits en dit was er eentje van Save Room. Nog nu luisteren naar Alex Warren. Dit is Eternity.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste wegen kun je vrij goed doorrijden, maar een paar uitzonderingen. Allereerst de A22 richting Velzen, viel er voor Beverwijk. 3 kilometer en 25 minuten. En op de A27 Utrecht-Almere viel het tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Dijkenwaard is extreem droog volgens een nieuwe droogtekaart. Op een schaal van 0 tot 100 heeft de gemeente een score van 88. Gemeente Alkmaar, Bergen en Heilo zijn volgens droogterator zeer droog en Krasticum en Uitgeest droog. De droogtekaart biedt onder andere details over regenval, het neerslagtekort en het grondwater. Verspreid over Nederland zijn er meerdere gemeenten die de volle 100 scoren, waaronder Den Helder. Een groep omwonenden van winkelcentrum Geesterduin in Castricum stapt naar de Raad van State. Ze willen de bouwplannen voor 215 woningen blokkeren. De groep is bang dat de plannen zullen leiden tot parkeer- en verkeersdrukte en dat de veiligheid en leefbaarheid vermindert. Het buurtcomité wil graag met de wethouder in gesprek voor aanpassing aan het plan. Ouderenbonden roepen juist op om vanwege de woningnood te stoppen met het protest. De politie heeft ingegrepen bij een gevaarlijke situatie op de Herenweg in Heilo. Iemand had zonder vergunning een grote vuilcontainer op de weg neergezet. De container blokkeerde bijna de helft van de weg, inclusief de fietsstrook. Het gevaarte was alleen gemarkeerd met rood-wit lint en zou in het donker vrijwel onzichtbaar zijn. De politie heeft eigenaar opgespoord en hem laten weten dat de vuilcontainer voor het donker weg moet zijn. De nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam blijft ook in 2027 stoppen op Uitgeest. De gemeente heeft besloten de proef met een jaar te verlengen, ondanks dat er per nacht meestal minder dan 30 reizigers in- en uitstappen. Volgens Uitgeest is de verbinding belangrijk voor inwoners die 's avonds laat naar Amsterdam, Schiphol of andere bestemmingen willen reizen. Na 2027 wordt bekeken of de nachttrein een vaste plek krijgt in de dienstregeling. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

gewoon omdat het moet kunnen op deze dinsdagmiddag. Anita Meijer en Blame It On Love in de Good Afternoon Show. We gaan nog eens naar zo'n leukere plaat luisteren. Hier is Nielsen, kop in het zand.

Direct. And Now My Heart Was Won in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag. We dalen af in de tijd. Gaan we doen met Stevie Wonder, 1982. Hier is Part-Time Lover.

Justin Bieber, samen met Nicki Minaj. En Beauty and the Beat, hier bij Radio 80. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show voor deze dinsdagmiddag. Voor zometeen, eet smakelijk.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat lokaal een file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem zelf 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Er oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egh.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverdracht of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
6: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me onstrijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
5: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
8: Het is weer dinsdagavond. Tijd voor twee uur lang de allerlekkerste muziek en het regionieuws. Bart Verhulst in de wereld die Verhulst heet.

dinsdagavond, 28 juli van het jaar 2026. We openen met Madonna en True Blue hier in de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond. We zijn tot 10 uur bij om je oren te verwennen met alleen maar leuke plaatjes. Zoals deze van Robert van Hemert en Donnie. Hier is Moet Dat Nou?

Fluitsman van Tijn. In 1996, meen ik, toen er nog 15 miljoen mensen in Nederland woonden. En dan ging de plaat ook over, was vanwege een reclame. Toen werd het een grote hit. We gaan nu luisteren naar Kane. My best wasn't good enough.

0: Jonas Blue samen met Theresa Rex en What I Like About You. We gaan luisteren naar de Jazzpolitie. Hier is Ze Zijn Terug.
1: En dan schrikt ze wakker.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet...

0: medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Alles over hoofdpijn.nl. Teken de petitie.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van de Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het in Alkmaar gevestigde energie- en afvalbedrijf HVC heeft vorig jaar ruim 10% meer woningen en andere gebouwen aangesloten op een warmtenet. Dat staat gelijk aan ruim 3500 extra huisaansluitingen. HVC wil de komende jaren verder uitbreiden met nieuwe warmtenetten en duurzame warmtebronnen. Ook zetten bedrijven in op beter afvalscheiden, omdat de kosten voor de verwerking van restafval flink stijgen. De opdrachtgever van de laatste aanslagpoging op een huis in de Lekstraat in Alkmaar is alsnog schuldig verklaard. De rechtbank sprak de Utrechtenaar vrij van betrokkenheid bij de poging op 4 februari 2024. Het Amsterdamse gerechtshof heeft wel voldoende bewijs dat hij als tussenpersoon handelde en gaf hem 100 dagen celstraf, waarvan 54 voorwaardelijk. De twee medeverdachten gingen ook in hoger beroep. Het hof hield de straffen in stand. Dijkenwaard is extreem droog volgens een nieuwe droogtekaart. Op een schaal van 0 tot 100 heeft de gemeente een score van 88. Gemeente Alkmaar, Bergen en Heiloo zijn volgens droogterader zeer droog en Kersticum en Uitgeest droog. De droogtekaart biedt onder andere details over regenval, het neerslagtekort en het grondwater. Verspreid over Nederland zijn er meerdere gemeenten die de volle 100 scoren, waaronder Den Helder. Het festival Liquicity in het Geestelijke Ambacht van afgelopen weekend is voor 32 hardrijders een stuk duurder geworden dan gewenst. Ze werden allemaal betrapt toen ze 110 km per uur of sneller reden, waar maximaal 80 is toegestaan. Vanwege de festivaldrukte was de politie van vrijdag tot en met zondag extra alert op de N-wegen.

mooie. Ja, hij heeft mooie hits gescoord, hè, de jaren 80. Dit was er eentje van 1 miljoen sterren in de wereld die voor ons deed. Op jouw dinsdagavond hier bij Radio 80. Nu met Julian Peretta. Dit is Wonder Why.

Talentus samen met David Guetta en Little Mix. En dat was de Heartbreak Anthem hier bij Radio Tachtig voor de Kust en Duimstreek. We dalen af naar de jaren 80. Toen was Liza Minnelli daar. Die ging een samenwerking aan met de Pet Shop Boys. Dat resulteerde in deze mooie plaat. Hier is Losing My Mind.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Noordse band, hè? Aha, in de jaren 80 scoorden ze vele hits. En dit was er eentje van Tachi. In deel 2 van De Wereld Die Verhulst Heet op jouw dinsdagavond. Hier bij Radio 80. Blijf lekker luisteren tot aan 10 uur. Want er komen mooie hits voorbij. Zoals deze van Jonas Blue samen met Malief. Dit is Edge of Desire.

0: Zweedse band Savage Garden scoorde eigenlijk één grote hit hier in Nederland. En dat was deze I Want You. Maar hij is zo leuk, ik pakte hem er weer even bij. Gaat ook voor de volgende. Hier is de Canadese Shania Twain.
1: Let's go.

0: vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Dicky Dex samen met JB Roy en Treur niet, ode aan het leven hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek op jouw dinsdagavond. Nu met een Zweedse band. Ja, we blijven toch een beetje in die hoek hangen op de een of andere manier in deze show. Hier is Roxette en Fading Like a Flower.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Meer dan de helft van de woningen in Dijkenwaard heeft zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen bijna 600 woningen bij. Inmiddels wekt 55% van alle huizen in de gemeente zonnestroom op.

De groei is wel veel kleiner dan de voorgaande jaren. Dat komt onder meer doordat steeds meer daken al zonnepanelen hebben. Mogelijk spelen ook de afbouw van de salderingsregeling en de terugleverkosten een rol. De opdrachtgever van de laatste aanslagpoging op een huis in de Lekstraat in Alkmaar is alsnog schuldig verklaard. De rechtbank sprak de Utrechtenaar vrij van betrokkenheid bij de poging op 4 februari 2024. Het Amsterdamse gerechtshof heeft wel voldoende bewijs dat hij als tussenpersoon handelde en gaf hem 100 dagen celstraf, waarvan 54 voorwaardelijk. De twee medeverdachten gingen ook in hoger beroep. Het hof hield de straffen in stand. Burgemeester en wethouders in de regio krijgen vanaf 1 juli meer salaris. Door een landelijke loonsverhoging van ongeveer 3% gaan hun salarissen met enkele honderden euro's bruto per maand omhoog. De burgemeester van Alkmaar blijft daarbij het meest verdienen, gevolgd door Dijk en Waard. Bestuurders in Bergen, Castricum en Heilo en Uitgeest ontvangen minder, omdat de hoogte van het salaris afhangt van het aantal inwoners van de gemeente. Een groep omwonenden van winkelcentrum Geesterduin in Castricum stapt naar de Raad van State. Ze willen de bouwplannen voor 215 woningen blokkeren. De groep is bang dat de plannen zullen leiden tot parkeer- en verkeersdrukte en dat de veiligheid en leefbaarheid vermindert. Het buurtcomité wil graag met de wethouder in gesprek voor aanpassing aan het plan. Ouderenbonden roepen juist op om vanwege de woningnood te stoppen met het protest. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

wafels en de Oude Maasweg. Die vind je in Rotterdam langs een raffinaderij. En als u al niet weg staat, begrijp je precies waar de plaat over gaat. Het is één grote depenerende zooi. Maar de plaat is zo mooi, ik denk ik pak hem er weer even bij. We gaan nu luisteren naar de Lumineers. Hier is Ho Hey.

Wahib samen met Ronnie Flex en 501 hier bij Radio Tatten voor de Kust en Duinstreek. In de wereld die voor ons steeds op jouw dinsdagavond. Tot aan 10 uur alleen maar mooie plaatjes. Zoals deze uit de jaren 80 van de band Talk Talk. Hier is Living in Another World.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is 1 graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: samenwerking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: het niets. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Meer dan de helft van de woningen in Dijkenwaard heeft zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen er bijna 600 woningen bij. Inmiddels wekt 55% van alle huizen in de gemeente zonnestroom op. De groei is wel veel kleiner dan de voorgaande jaren. Dat komt onder meer doordat steeds meer daken al zonnepanelen hebben. Mogelijk spelen ook de afbouw van de salderingsregeling en de terugleverkosten een rol. Steeds meer sociale huurwoningen in Heilo gaan naar mensen op de gewone wachtlijst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gemeente. Vorig jaar werden 126 sociale huurwoningen verhuurd. Bijna 2/3 van de nieuwe huurders kreeg een woning via de wachtlijst. Ook het aandeel woningen voor vergunninghouders is de afgelopen jaren gedaald. De cijfers zijn bekendgemaakt na vragen van de VVD over de verdeling van sociale huurwoningen. Een melding van een steekpartij op de Molenbuurt in Alkmaar bleek uiteindelijk loos alarm. Toen de politie maandagavond aankwam, bleken wel sprake te zijn van een ruzie, waarbij bedreigingen zijn geuit, maar er was geen steekwapen in het spel geweest. De politie zag geen aanleiding om verder nog op te treden. Ook de ambulancedienst hoefde verder niets te doen. De politie heeft ingegrepen bij een gevaarlijke situatie op de Herenweg in Heilo. Iemand had zonder vergunning een grote vuilcontainer op de weg neergezet. De container blokkeerde bijna de helft van de weg, inclusief de fietsstrook. Het gevaarte was alleen gemarkeerd met rood-wit lint en zou in het donker vrijwel onzichtbaar zijn. De politie heeft de eigenaar opgespoord en hem laten weten dat de vuilcontainer voor het donker weg moet zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraanse schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

you saw me crying, and would you save my soul?

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.